0: nicht schöner als wie du.
1: Adelante, arriba esas palmitas, vamos.